0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
5: Sit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

0: Die klanke van John Legend, tyd so 26 minute na 10, welkom terug. We know you've already got the ideas, now it's time to see more what they can become. Get 5 gig anytime data valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll, stop in social content, build your personal brand, develop your presentations, refresh your CV or turn your business ideas into an actual business. Open the CLC app, go to rewards, then choose perks or dial *123# and select perks. Nothing should stop you from seeing more with CLC and Canva. Nou, gaan ons op haar boodskapies akkommodeer. Ek wil nou nie agter word nie. Kom ons kyk. Môre, ja, dit sal die misdaad afbang. Groot asseblief anoniem wat so skryf. Baie dankie vir u boodskapie. Kom ons gaan na die volgende een. Môre Jeline, hoop dit gaan goed met jou. Ons twee gaan nog praat oor daardie ander saak. DJ Stone met baie liefde. Nee, dis goed so. Geen probleem. Môre Jeline, ek hoop ek nog vol genoeg vir my spesiale lied. Asseblief, take me to the Mardi Gras van Paul Simon, asseblief. Môre Jeline, René, Reline en opa Frans, Jafta, ek is ingeskakel. Verjaarsdag wense aan Ina Leroux van Riversdal, Elizabeth Riddles en Cardo September van Heidelberg, wat almal vandag verjaar. Hartelijk geluk en voorspoed vir nuwe levensjaar. Geniet elke oomblik daarvan, van Mina Conradi, daar aan die pad vanaf Heidelberg. Nee, a very good morning to you and the Eden FM family, Queen Jojo from Freddy Nelson in the United States of Cornwall. Goed. Kom ons kyk, die volgende enige. Hier was iemand wat my draai bel het op die WhatsApp line. Unfortunately, is ek nie gemagtig om oproepe te neem op die WhatsApp line. So stuur maar liefs 'n getikte boodskap of voice note more aan die Jean.
1: Goeiemôre Jolien en Sebastian. Ja Jolien. Die mense moor jou somme, dan kom hulle vanavond in, moor is hulle uit, en loop hulle hier rond. So hulle geen niks om vir ander mense lewe nie, die doodstraf met maar weer inkom. Antie Jean van Mosselbaai.
0: Daar sê baie dankie Antie Jean vir u insa. Goeiemorgen meisie, doodstraf moet weer ingestel word, daar word te veel moorde, verkrachtings, ontvoerings ens gedoen, dan kry hulle so min straf en families gaan daar soveel seer, dit kom van titter af. Dan wil ek ook bijvoeg, ek het gestaan toevallig gelees van student wat by maties is. Die kind sê, sy is so vreesbevange as sy een Uber moet boek van haar akkommodasie af, campus toe. Daar moet sy vooruit sê, Heer, asseblief wees met ons. Want hulle sê tot op die Uber drivers is baie keer onbetrouwbaar. En van die man wat eendag op pad huis toe aan haar arm gegryp het, en hoe meer sy omwys, sy is ongemakkelijk, trek die man stuiver in haar arm, en dat sy toe uiteindelik weg haar klop gekom het. So ja, laat weet vir my, wat denk jy, moet lyfstraf teruggebring word, ja of nee? Laat weet vir my 060-505-2693.

0: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Wimjaap Supplaasvors for only R86.95 per kilogram. Pork Quarterback for R84.95 per kilogram. Cheese Viennas for R89.95 per kilogram. All-American Burger Patties, R84.95 per kilogram. Pork Texan Steak, R79.95 per kilogram. And Lean Beef Mince for only R104.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: Hallo, goeiemôre Jolien, goeiemôre al die luisters. My opinie rondom die misdaad en goed is, kan hulle dit maar overweer om die doodstraf weer terug te bring, want vandag is het een kind, môre is het een goeie vrou, so, dat my opinie is, is die doodstraf kan maar weer terugkom, van lager het stop, daar het gaat nooit stop, ja, sien, want het gaat dit aan en raak nog erger. So, wat ek kan sê is, van môre, soos die telling nou gesê, môre loop die man buiten en die familie sit met die pijn en hartseer, so, ja, nee, doodstraf kan maar weer terugkom. Dit is iets wat ergens daar moet weer raak, en iets wat op die tafel moet voorgebord word, want dit kan nie so aangaan nie, want dit raak al nog erger en erger. Want die helpie tronk, die helpie mene is net vandag as hy daar, morgen loop hy buiten so. Ja, my opinie is, hulle kan maar die doodstraf weer terug was. Ja, Jolene is weer ek so, en ja, die ander ding is, ja, hulle het getoon geen respect teen oor jou om jou leven te vat, want as jy in hand, jou wil doodmaak, maak jy dood, sê jy kind wil doodmaak, maak jy dood, die ou mens, sê, hulle lei op oor jou, onaf. Sweet.

Isiqua munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Jennis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

0: 0781 by 073-068-0481 vir meer inligting, of besoek hulle Facebook bladsy.
1: You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Kliks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prijs is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boerewolsworretjies te koop wees, ook skye gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie prachtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar. Takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewolsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewolsrolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
2: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die 96 staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
0: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sistersvereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kaminasie Donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kaminasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer Woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 066-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60.
1: Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We help you deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
3: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
4: Sê, dit was die gemeenskapsdagboek waarna ons geluister het. Hartelijk goeiemorgen vanuit die sonskyn Nysna. Julien, jy moet een geweldige mooie dag hê, soos jy Auntie Katie daar al die pad vanaf Nysna. Dankie Auntie Katie, mooie dag vir jy ook.

Daar sê, dis my story vir vandag, ek moet uit hierso. Volgende aan die beurt 12 uur lees na so die nies en net na 12 keer DJ Sebastian saam met u tot en met 2 uur vanmiddag met die Midday Connection. Ek speel uit met Oom Hansie daar van Blanco se musiekkeuse. So ek en u mag morgen selfde tyd, selfde plek wees, hoe mooi bly.

0: Carl Care 2-Verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan u helpen in die uitsoerende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
1: Hello, I'm Anton Bredel, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Winter may bring rain, but saving water is something we should do all year round, whether our dams are full or not. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, use water wisely indoors, and reuse water where we can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.

sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: En Jannie, ons is reg vir jou show, my maat. Vat voor, hoofseen. En ons luister aan jou. Ons praat later, Grenwell.
1: Daar sê, baie dankie, Buddha G. Ingehaak en ingeskakel. Hier op Eden FM se Drive Time Show. Hier is een keer lekker terug in die tijd. Joy, Paradise Road.

0: Goedemiddag. Heerlijk. Engelstakel, Eden FM, Pola Massa Program, Afternoon Drive. Gaat, daar gaan ons. Goeie om, Paul.
1: Ik gooi hem groot nagie, maar kom ons breng eens gewoon Mr. Mario in.

0: Isiqua munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Jenis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.
1: It's not exactly 25 minutes before the hour of 5. Ja, kom ons kyk gou wie is aan binnekant phone. Hartlik goeiemiddag. Goeiemiddag. Welkom by die afternoon drive.
2: My eetan is my klaar, nou gaat ek nie maar wat in 25ste.
1: Bye bye. Baie dankie, jening by. My prachtige luisteraars, op hierdie stadium van die afternoon drive, sit ek hier baie emotioneel en met 'n groot knop in die keel. Ons weet van die moorde wat plaasvind daar in Gauteng. En van die bekende een van die bekende dames Tonto Elizabeth, ja, wat ook tragies haar lewe verloor het, maak groot opsla in die media. En dan is daar ook nou onlangs berig van 'n sewende liggaam wat ook gevind is van 'n vrou wat ook vermoor is. So, dit is die huidige situasie waar binne ons onsself bevind. Another woman's body has reportedly been discovered in Tembisa, Clayville, Ekurhuleni. So, dis met groot skok en met groot hartseer dat ons hierdie nuus moet deel vir u.

Aangesien na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport, die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 0789031649, Jolien Legrandsie by 0760207742 of Annelien de Villiers by 0799483388. Navraag Ouderling Gordon Afrika by 0663039741 of Pastoor John Plaatjes by 0824372099.

Ja, net toe ek begin een lekker kry op hierdie dinsdagmiddag, is dit groot tyd. 25 minute oor 5, want nou MJ is gereed met een ring, en dit is een van my gunsteling programme, hier op die lughawe van Eden FM, want MJ leer vir ons meer van een ding, en die ding sy naam is Technologia, Technologia. So ja, moenie vir MJ mis, dis in 5:30 en 6:30, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. How about a bit of Tavares playing out, yeah? Heaven must be missing an angel. Yes, we busy warming up for the 18th of December. The 7th edition of the Black and White Old School Party coming to you live at Route 62. Hier

0: Goeienaand Karen Roet en welkom by ons show vanaand en vir Paula Masnet, heel eerstens, ek love natuur. Natuur is altyd obviously die antwoord, so ja, ek is ook een natuur liefhebber as ons dit nou reg so kan noem. Ek is MJ Rafbaan van Ringenoot en ek kyk deesdae na al die goeders wat gebeur in ons land en in Suid-Afrika. Suid-Afrika is ons 'n land waar ons baie lief is vir verkiesing en nominasies en leier en natuurlik een goeie debat. So vanaand het ons besluit, ons gaan nie politiek praat nie, ons gaan iets baie belangriker bespreek. Nou, wie regeer jou wifi? Jandrey, welkom terug.
1: Dankie MJ, ek is blij om terug te wees. Maar wacht, nou gaan ons vanavond stem.
0: Absoluut. Ek dink definitief vanavond ons hou ons eerste ambtelike Ringenoot IT verkiesing.
1: Nou, wie is die kandidaat?
0: Ons het nogals een redelike sterklys vanavond. So, vir die minister van internet het ons die router, die minister van binnenlandse sake die firewall, minister van communicatie het ons vir VoIP, en minister van samenwerking het ons Microsoft 365, en natuurlijk minister van verdediging.
1: Antivirus en cybersecurity.
0: Ja nee, precies. Maar daar is een kandidaat wat ons beslis nie in die kabinet wil heen nie.
1: Wie?
0: Definitief een buffering. Daai ou moet uitgestem word.
1: Hy het klaar te lang regeer.
0: Ja nee, Jandrey. Nou kom ons begin by die groot vraag. As een besigheid of een huishouding een IT-regering was, wie is die president?
1: Ek sal sê die internet connection, want vandag as jou internet af is, voel dit amper asof die hele kantoor op al werk.
0: Ja, dis baie waar. E-posse werk nie lekker nie, cloud systems sukkel, Teams calls val uit, VoIP kan probleme gee, online systems werk nie, en allemaal begin skielik vra, is die internet af?
1: En dan kry die router gewoonlik die skuld.
0: Ja, nee, die arme router. Mens sien een liggie wat anders lyk en onmiddellik. Die router is stikkend, maar jou internet bestaan eindelijk uit die hele ketting. Jy het jou internetconnectie, jou router, jou wifi,

In My Time op 1FM, jouw stem in die paradijs en die tijd aangeskuif na so bykans 8 minute, 9 minute oor die uur van 10 uur op 1FM. En ek kan vir jou sê, daar is net sekere klanke wat jou in daardie rustige by of mood sit en hier is een van hulle. Geniet dit saam met my. Dis jou stem in die paradijs, dis 1FM.

Dat is jouw Stem in de Paradijs, dat is hier in de FM. Bye bye, welkom. Lekker om samen je te kennen, keer. En vertrouw je geniet die klanken samen. Dit is Dr. J.S., your love doctor, samen met jou 10 tot 12 op dinsdag, woensdag en donderdag in jouw gezelschap. People Bryson met Lost in the Night. En kom ons gaan voort met net die beste klanken hier op hier in de FM, jouw Stem in de Paradijs. Gladys Knight. Prachtige klanken. Geniet het samen met mij.

Dit is, moet ek sê, old-time classic favorite op Eden FM. Nikita van Sir Elton John op Eden FM. Jou stem in die paradijs. Oh.

Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk

Deze hier in FM, we've only just begun. Als je het lang kan geluisterd, Glenn Jones. Ons ook gehad voor Kolesky met Share My Love. En dan From Here to the Moon and Back. En veel meer klanken op jouw stem in het paradijs, Eden FM. Goedenavond en welkom. Ik is Jason Stanley en jouw gezelschap. Bye bye, like om samen te kunnen keer 10 tot 12 op dinsdag, woensdag en donderdag. En hier het even aan te brengen voor jullie die beste love songs en slow jams. En geloof vertrouw dat jij elke oomblik van ons programma samen met mij geniet. Onze WhatsApp nummer 060-505-2693. 060-505-2693. Late Night Drive en vertrouw dat ons die klanken samen met elkaar geniet. Oh nou, dis jouw radio, dis ons radio, dis Eden FM, dis jouw stem in die paradijs. Neem weer daar de WhatsApp nummer 060-505-2693. Jij kan saamgesels, geef me een likeie. Say you, say me.